0: onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annet Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: esperando.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annet Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim 3700 euro, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3.700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: 40 Up Radio.
1: Listen to the music.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Te laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelde onder meer Bramasalom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: behind.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Haanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de wieselloop in het Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, een lijst met 12 Dirty White Rock Killer Tracks. Samengesteld door niemand minder dan Rude Boy, de rapper ooit van de Urban Dance Squad, die nu nog steeds optreedt als Rude Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Straks even wat concertdata, maar eerst eventjes een sprongetje terug in de tijd. Bijna 35 jaar geleden alweer. De Urban Dance Squad met hun eerste single.

Ja, Root Boy die plaatste op zijn Facebook vorige week een nummer van The Who. Ik vertel niet welke. En dan gaf hij een waanzinnig lovend commentaar op. En het was een heel inspirerende band voor hem altijd geweest. The Who, dat wist ik dus niet. Dus ik benaderde hem. Ik schreef hem een stukje van: hey, wil je niet een top 10 maken met dit soort rock tracks? Waar je dus behalve de hip-hop ook fan van bent. En nou, ik heb hem zover gekregen. Laten we meteen maar beginnen op nummer 12. Het wordt een countdown dus. The Dirties is een punkband uit de tweede helft jaren 90. Dit is Midnight Till Noon. En wat zegt Root Boy erover? Wil je tanden verliezen, moet je deze draaien. Erger dan een tandartsbehandeling die compleet fout gaat zonder verdoving is dit. Ik hoorde hem in een Franse venue waar ik moest gaan spelen en waarbij ik het kantoor binnenliep vanwege het geluid dat letterlijk uit de krochten van de hel leek te komen. Ik was verkocht en zocht meteen naar de LP, You Should Be Sinning. En ik heb mij laten vertellen dat de groep live net zo duivels is. The Dirties zijn dit met Midnight Till Noon.

De Dirt is meteen door naar nummer 11 op de lijst van Rude Boy. Direct nog wat meer over hoe wij elkaar kennen en hoe wij way back gaan, zeg maar. Dit is op nummer 11, Paper and Iron. Een van mijn bijbels, zegt Rude Boy. Van een band die steeds bewezen had dat ze uitzonderlijk zijn en blijven. Partridge, de zanger, is Andy Partridge, is dat natuurlijk, is mijn mentor. En dat is geen geintje. In een wereld die handelt over geld en het slaaf zijn, daarvan komt een muzikale aanval die zijn weerga niet kent. Let op de drums en de hoekige gitaarpartijen en riffs van Andy Partridge, English Finest.

Nou, voordat we aan de top 10 beginnen, even heel kort. Ja, ik denk dat ik de eerste was die Rootboy op televisie interviewde. Dat moet zo 1989 geweest zijn. Een hele persoonlijk gesprek was dat over zijn betrokkenheid bij de Urban Dance Squad, maar ook over zijn hip-hop verleden en zijn liefde voor de hip-hop. Dat kun je misschien nog ergens vinden op YouTube. En daarvoor al, in 1987, toen de band eigenlijk nauwelijks bestond, hadden wij in de Wilde Wereld bij de VPRO al de primeur van het eerste radiooptreden van de Urban Dance Squad, die eigenlijk nog in wording was als band. Dus, en later hebben we nog een mooie wandeling door Amsterdam-Noord gemaakt, in het kader van een documentaire die ik maakte, een lange documentaire voor de VPRO over de Urban Dance Squad, die toen 5 jaar bestonden. Die is trouwens ook nog wel ergens op YouTube te vinden. Goed, we komen bij de top 10 van... hij noemt het zelf, Rootboy noemt het zelf, de White Juggernaut List. Oftewel, een juggernaut is een onweerstaanbare, verwoestende kracht. Deze groep, zegt hij, en dat zijn dan de Archers of Loaf, die is een groep die altijd in mijn hart is en blijft. Een van de bands die bijna 30 jaar geleden insloegen als een bom. Van het album VV. Met een blonde vrouw achter zich kijkend op de motorkap van een jaren 60 auto. Komt een nummer waar je zelden de punkmentaliteit hoort op een manier die bijna alles verslindend is. Een absolute juggernaut van een track, schrijft Rootboy me. Zeer agressief en zeer humorvol, maar dodelijk. Bijna een meat grinder. Een voorbeeld van hoe het werkelijk moet. Dit is Nostalgia van de Archers of Loaf.

En op 9 naar de Arches of Love. Op 10 vinden we Wax. Is een punkband, schrijft Rootboy, uit de VS. En die een plaat maakte die 13 Mistakes heette. California was een lied dat door filmmaker Spike Jonze meteen werd opgepikt. En die maakte daar een geweldige video bij. Die kun je ook nog op YouTube vinden trouwens. De song leek minder op te vallen dan de video, waarbij een brandende man de bus wil inhalen. Gevaarlijke chorus met gitaren, gevaarlijke refrein dus met gitaren, zegt Rootboy. De video werd geband door MTV vanwege de brandende man. Maar Spike Jonze vond de song van zeer hoge waarde. Het is een van zijn lievelingsnummers. Dit is de band Wax met California.

En straks komt dus nog het een en ander van de Who langs. Voor het geval je denkt dat, dat er alleen maar punk in de lijst van. Nou nee, we hebben Ecstasy ook al gehad. Maar er komt ook nog dus meer 60s geweld van de Who straks in de lijst van Rude Boy. We gaan eerst naar nummer 8. Dat zijn de Jolts uit Canada. En voor velen een mysterie hier. Begonnen als een zeer jonge groep, hadden ze een vorm van maximum rock'n'roll die extreem aanstekelijk is. DXM gaat over de behind-the-counter drug genaamd Robo, ook wel bekend als Skittles of DXM. Het is eigenlijk een hoestsiroop dat zeer in zwang was en eigenlijk nog is. Het was goedkoop en zeer verslavend. Rappers als Lil Wayne raakten extreem verslaafd eraan. De Jolts zingen over het goedje dat zelfs de ouders van de leden de haren te bergen doen reizen. Geweldige song en zeldzaam in zijn kracht en executie. En dat onderschrijf ik, want ik kende de band niet. En ik heb het net even geluisterd. Het is inderdaad geweldig. De Jolts.

En na de Jolts op 8 komen we bij nummer 7. Dat is van Engelse afkomst. A Bomb in Wardour Street. Is een van mijn lievelingsnummers van The Jam, schrijft Root Boy. Een absolute mods band die net als de Small Faces maar liefst 3 nummers in de top 3 hadden tegelijk. De hits spreken voor zich, zoals Going Underground, maar deze is werkelijk in alle simpelheid levensgevaarlijk. Opzwepend en weer een anthem voor de mods.

En na 7 komen we dan op 6 voor het eerst bij de Who. En het zal niet het enige Who-nummer zijn in Root Boy's Juggernaut or White Juggernaut list. Het is een liedje over lessen over seks die een vader aan een zoon overhandigt in de vorm van seksfoto's van een bepaalde vrouw, waarbij de zoon begint te geloven dat die vrouw echt bestaat en denkt haar te contacten om haar te kunnen zien. Geweldig helaas. Plus, het lied is fantastisch.

Nou, we razen door die top 12 van de Root Boy heen. Zo direct de top 5. Even nog aandacht voor Root Boy, die nog steeds optreedt. Dus met de Root Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Ik geef je even wat data die echt wel heel leuk zijn. Op 20 oktober spelen ze samen met de 24/7 Spies. Die zijn de special guests dan. Nou, de 24/7 Spies ken je misschien nog wel. Dat is een van die, hip-hop, funk, rock bands. Zwarte band uit begin jaren 90 waren toen heel succesvol. Die komen dus weer terug om te spelen in de Patronaat op 20 oktober. En dan op 25 november, dat wordt natuurlijk helemaal een feest, met in Tivoli Vredenburg, de Fun Loving Criminals, samen met Root Boy, die dan optreedt onder de naam Root Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Dat is dan op 25 november. Oké, door met die top 5. Wat vinden we daar? The Damned met Machine Gun Etiquette is werkelijk niets anders dan gevaar. Van een band die eigenlijk zwaar onderschat is, vindt Root Boy. De hele LP met de gelijknamige titel is een statement van hier tot Tokio. Oh ja, en met een kort Gary Glitter citaat voeg ik daaraan toe. En je mag zelf raden van welk nummer dat komt. Ja.

Ja, we blijven nu nog even in de Engelse contreien naar The Damned op nummer 4. We gaan op nummer 5. We gaan naar nummer 4. Een nummer van de Beatles, jawel. Notabene schrijft Rootboy een Paul McCartney-lied dat werkelijk in mijn ogen proto-punk is. Lang voordat punk een begrip werd. Weer gevaar en uitdrukking van pure kracht. En een statement over het onbekende. De song moest ik persoonlijk zelf coveren. Aangezien het heel dichtbij komt, het lied ten aanzien van de gevoelens en emoties in mijn persoon, schrijft Rootboy. Dit zijn de Beatles met Helter Skelter.

Uiteraard zeer vereerd ben ik dat Rootboy dit voor mij wilde doen voor deze kleine podcast. Die gelukkig aan populariteit wint. Dat is mooi. En dat zal ook zijn dankzij de bijdrage van iemand als Rootboy. Die dus een lijst maakte van zijn 12 favoriete witte juggernaut songs, zeg maar. En we gaan dus naar die top 3. Op 3 staat Iggy met zijn Stooges en Shake Appeal. En daarover zegt Rootboy: het is een van de beste songs die de Stooges hebben gemaakt. Het is voor mij het ultieme voorbeeld van gevaar en seks bij elkaar.

En dan gaan we naar nummer 1. Het nummer wat Rude Boy postte op zijn Facebook vorige week of zo. En waarop ik hem vroeg van, hey, te gek dat je van de Who houdt. Kunnen we niet een hele lijst van lijst maken met liedjes waar ik een podcast over kan maken? En dat is dus gebeurd. Een lijst met Dirty White Rock of Dirty White Punk, zo je wilt, die Rude Boy maakte en die hij The White Juggernaut List noemde. Op nummer 1 staat Substitute van de

En wat zegt Root Boy daarbij? Ik ben een Root Boy mod rocker. Mod vanwege het feit dat ik van Italiaanse mode hou en van Engelse. Tevens zeer agressief en snel kwaad. De verpersoonlijking van de mods en tevens hun spokesperson waren onder andere The Who. Pete Townshend schreef letterlijk vaak voor hun. Net als de mods gaf The Who mensen het idee dat er ergens iets niet klopte. Aardig, maar uiteindelijk was de muziek zeer opzwepend. En zelfs intimiderend soms. Dat droeg men dan weer uit op het podium. Oh ja, ik weet dat Root Boy een schitterende foto bij zijn post had gezet van Pete Townshend met zijn bekende schaar door de lucht zwevend en zijn gitaar in de aanslag en Roger Daltrey aan de microfoon daarvoor. En inderdaad, ik heb de Who zelf ooit gezien in 1968. Jawel, mensen, in het Concertgebouw met de première van Tommy the Musical. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Terug naar Root Boy en wat hij zegt over Townshend. Hij zegt, de song was eigenlijk een idee dat Townshend kreeg door de Tracks of My Tears van Smokey Robinson. The line, although she may be cute, she is just a substitute. Daar maakte Townshend iets van. Hij raakte zo in trance van die tekstregel dat hij er een song aan wijdde door het woord centraal te stellen. Dat woord substitute. Voor de Verenigde Staten werd de line, I look all white, but my dad is black, vervangen door de line, I try walking forward, but my feet walk back. Dat wist ik ook niet trouwens. De song handelt over de frustratie van een individu die niets anders is dan een stand-in voor een meisje die dus iemand anders begeert. Het is een van mijn lievelingsliedjes. En daarom dus op nummer 1, Substitute van The Who.

0: Op nummer 1 de substitute van The Who. En wat een bijzonder kijkje in zijn ziel heeft Rootboy ons met zijn top 12 gegund. Ik dank hem daarvoor zeer. En we hebben nog wat tijd over. En waarmee beter te eindigen dan met zijn eigen versie van dat nummer wat zoveel voor hem betekent. Helter Skelter van de Beatles. Hier in een uitvoering live met de Urban Dance Squad van het album Biograd Live. Het is Helter Skelter, Urban Dance Squad en Rootboy. Tot volgende week.
1: Voilà, Bruno.
2: No, bro, voilà.
1: I'm gonna play, we're gonna do this song, you know. And I want to dedicate it to you all because you guys been through hell and crazy stuff. And hope you like this one. It's by the Beatles.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters. 1979.

0: De band Free met Songs of Yesterday. Ze kwamen uit Londen, hadden een halfjaartje hiervoor hun debuutalbum uitgebracht. Dat was Tons of Sobs. En dit was al de tweede in oktober 69 album dat simpelweg Free heette. Het was de opener van het rondje L. Peters van deze week.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Ik heb nog twee andere albums uit de jaren 60, ook vandaag. De ene komt zo'n beetje aan de staart. Album van Fred Neil, titeloos, uit december 66. En dan een oude rakker, Muddy Waters, uit januari 64 met Folk Singer. Eentje uit de 80 ook, The Dead Kennedys met Franken Christ, ga je tracks van horen. En ik heb ook een meesterwerk deze week waar je één track van gaat horen. Je mag alvast gaan bedenken welke dat wordt. En dat meesterwerk dat komt van Genesis uit 1972, Foxtrot. Nu voor de tweede keer Free.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

De band die we al hadden met een weeswerk, maar zo goed is deze dus niet. Eerder bij de letter F, Fire and Water was dat. De band Free, hun tweede van 6 noteringen in de L. Peters-reeks. Met als tweede track de openingstrack van het album I'll Be Creeping. En in de band toen zat onder andere bassist Andy Fraser, die toen 16 jaar oud was. Hier, Muddy Waters.

0: Now, you know, I just been sitting here thinking, wondering where in the world she been.
1: Chicago Blues van Muddy Waters, de derde keer van vijf keer dat hij in de L-Petersreeks zit. Folk Singer, een album uit januari 1964. En na My Home is the Delta krijg je een tweede track. Good Morning, Little Schoolgirl.
2: Niet alleen het bekende werk, vooral ook de vergeten klassiekers in L-Peters. Wekelijks op 4DM Radio.
3: 1964.

0: een van de beroemdste bluesmannen aller tijden. En dan moet ik hem natuurlijk wel bij zijn naam Muddy Waters noemen. In het echt heet hij McKinley Morganfield. En zo zullen weinig hem kennen, eerlijk gezegd. Het was de tweede track van het album Folk Singer. Good Morning Little Schoolgirl heette die.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Nou, ik kondig het al aan. Het is een meesterwerk waar je maar één trekje van gaat krijgen. En dat is het kop- en schouderstrekje, maar wel een hele lange. Van bijna 23 minuten.

0: zijn jullie er nog? Bijna 23 minuten lang Supper's Ready. Alleen dat einde hadden ze wat meer werk van mogen maken. Staand einde vind ik toch mooier altijd. Het meeste werk van deze week, Foxtrot uit 1972.
1: Now for something completely different.
0: We gaan naar de herrie van de Dead Kennedys uit
2: 1985.

0: eerste van drie albums die we tegenkomen van de Dead Kennedys. Uit San Francisco kwamen ze. Dit album, Frank and Christ, was hun derde. En later in deze reeks meer ervan. Trekje nummer 1, MTV, Get Off The Air. Maar natuurlijk nog een tweede trekje van de band. En dat is deze. Soup is good food.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Listen to the music.

is L. Peters. Op 40 Up Radio. Met alle essentiële albums uit de 60s, 70s en 80s.

singer-songwriter uit Ohio in de States. Fred Neil, vooral met dit liedje beroemd geworden. Al was dat wel pas over een paar jaar toen Harry Nilsson het zong voor de film Midnight Cowboy. Everybody's Talking van het album dat gewoon Fred Neil heet. Nu het tweede.

0: twee albums. Hiervoor zat bij de letter B hadden we die Bleeker en McDougall. Dit was zijn tweede uit december 66, Fred Neil. En de liedje The Dolphins, nou, dat zou zo'n beetje zijn volgende carrière worden, want hij ging zich opwerpen als een beschermer van die dieren. Hier hoorde je al wat van de fascinatie daarvoor doorklinken. Nu, nog een derde trekje van de tweede van Fred Neil.
1: 1966.

De derde en afsluitende track van het album van Fred Neil, dat gewoon Fred Neil heet, uit 66 was Sweet Cocaine. Ik heb ook nog een bonus trackje, een derde track voor je van het album waar ik vandaag mee begon. De tweede van Free uit oktober 69. Album dat ook gewoon Free heette. Lekker makkelijk vandaag. En dat is Woman. Volgende week een meesterwerk van Yes. Het album Fresh Out uit 61.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Zo, dat zit zo dicht als een dubbeltje, zeg. De Hives. Ja, jongens. De Hives met The Path of Most Resistance. Dat herken ik, want dat betekent het pad van de meeste weerstand nemen. Op mijn fiets zit op mijn achterspatbord ook een sticker. Daar staat heel groot op. Tegendraads. Dan krijg je dat. En het nummer waar ik mee open is zo leuk om te kunnen openen met een nummer wat ook over de radio gaat. Joe Jackson met On Your Radio. En dit is Captain Beefheart.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ja, je luistert naar... God, ik had hem er bijna niet ingedraaid, joh. Dat ik denk me zo onder de indruk. Je luistert naar 40 Up Radio met Hans van den Burg. En zijn Why I Quit Composing. Hij draait nummers. Ja, ik draai nummers die ik zelf niet nooit zou kunnen componeren. Captain Beefheart bijvoorbeeld met Crazy Little Thing. Een van de beste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Captain Beefheart. En natuurlijk de Red Hot Chili Peppers met Can't Stop. Wat daar ook wel wat van weg had eigenlijk. Heel goed bij elkaar paste. Maar toch draai ik gewoon alles door elkaar. Ik heb geen idee wat dit is. Wel lekker. En daar gaat het om.

0: Ja, sorry hoor, maar dat was achtereenvolgens. Cat Down Services met Dog Dribble. Vond ik heel lekker. Feel Music met Let's Write a Book. Ja, waarom ook niet? Er is net een boek uit van Grupo, een bio. Die loopt heel goed. Stretch natuurlijk met Why Did You Do It? Het volgende blokje wordt grappig. Want Les Charmeurs, die hebben twee platen gemaakt, maar zijn nooit op Spotify gezet of wat dan ook. Nooit iets mee gebeurd. En na 35 jaar is de eerste plaat van hun op Spotify gezet. En daarin zingt de zanger daarvan, die Jan Opbeek, waar ik dus Oude Hans Dierenpark mee heb. En daar nog regelmatig mee optreedt. Ik draai van hun dus hun enige hitje, zeg maar, of wat redelijk veel gedraaid is, Ta Culotte. En daarna is het een verrassing wat ik dan ga draaien. Ja, je kan het al raden natuurlijk, maar ja, weet je. Goed, oké, komt-ie. Ta Culotte, een feestje wordt dit.
1: Je veux être

Dat was van Allee, Hop en Tralala van Les Jamur. Ja, einfach spitze Udo, kom mal hierher, man. Dat waren de gevleugelde woorden van de zanger van Grupo Sportivo, die het in het Duits probeerde een tijdje geleden. Toen ze in Duitsland toerden natuurlijk. Dat was Mein geilstes Lied. En daarvoor dus inderdaad Les Jamur met La Taculot, wat best wel veel weg had van Arno Hintjes. Van Tishimatic eigenlijk. Hey, we gaan even flink funken. Ga maar staan in de startblokken, want je kan even een tijdje gaan dansen. Zo'n 5 minuten 46. Komt-ie!

Ja, het sterft van de modulaties op het eindje. Gino Vanelli, die kon er wel wat van. People gotta move. Als hij het zegt, dan is het zo. En daarvoor Brooklyn Funk Essentials met Bas de Basstop. Lekker nummer ook. Ik heb een rot gedanst, mijn buitenadem. We zijn toe aan meestal om het half uur of zo iets geks. Iets wat ik ter plekke verzin of zo. En vorige keer had ik op zoek naar het perfecte popliedje bedacht. Daar heb ik verder geen reacties op gekregen. Wil je wel reageren, stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En je luistert natuurlijk naar 40up Radio. En het mooiste liedje van deze week vind ik, en dat vind ik echt heel mooi, is van Man I Trust. En ja, ik krijg daar word een beetje emotioneel als ik bepaalde gedeeltes van het nummer hoor. Ik weet niet, dat raakt dan iets en je weet niet waarom of wat, weet je wel. Zoals een kapsalon je ook kan raken, weet je wel. Als iemand hem van een afstand gewoon naar je toe gooit en je zit onder de mayo en de ui. Goed, dit is iets heel anders. Tail Whip heet het. Man I Trust. Luister.

Leuk, die samenzang, toch? Belle en Sebastian was dat. Ja, wordt er ook überhaupt... Die nummers die ik draai, hoor je dat überhaupt nog op de radio? Volgens mij gewoon helemaal niet. Dit is echt zo gewoon... Ik vind zelf geen boomer of zo, dat dit boomermuziek is. Maar goed, dat ben ik dan. En vinden jullie dat wel? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Man I Trust was op zoek naar het mooiste popliedje ooit. Met Tail Whip. Daarna Alt J. Ook een te gek bandje. Heb ik gezien nog in Brooklyn toen ik daar was. Voor de zoveelste keer in New York stond daar een bandje te spelen. Dat bleek Alt J te zijn. Ik vond het heel goed. En ja, we gaan afsluiten met Bob Fosco en zijn Raggende Mannen. Want daar hebben we het gewoon nooit meer over, toch? Hij was fan of lid van de SP. Deed daar ook veel voor. Hij is overleden. Maar als je overleden bent, dan wordt er nog maar bijzonder weinig aandacht aan je besteed. Een grote hit was natuurlijk Poep in je hoofd. En deze is ook een hele leuke. Die had ik gevonden, opgesnord. En deze heet Vrijheid. En jongens, laten we de vrijheid vooral bewaken. Want het gaat helemaal mis. Als je al begint met dat je bepaalde woorden gaat verbieden, dat je die niet meer mag gebruiken, dan is de stap gauw gezet om daar ook belasting over te gaan heffen, over taal, en dan krijg je een heel andere wereld. Maar wil je daar een keer met mij over praten? Dat kan. Als je je gast wil zijn in mijn programma, mag het ook. Dit is Raggende Mannen met Vrijheid. En ik zou zeggen, tot volgende.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.